kotali savare aspi pafangis dafspi zis forsom tiki egomonom

nas Bertrelan kear van am deeper meditation kúpla 5 an nocht biogus deirt go an lasgel nís nísmol ska mako slide and Robbie.